zendeche, paglem zendeche. Pal zendeche, jurval malik, mujurad malik sabay. Jaratunda te sendru yal bagenun bayeg yahu.

doba mi xaar ak malfaal am mi xaar ma dind mbeg yi ma sàmbool ak man dama jaare ci ncoor.